No is het is zo af het als is het zo. Apoet ne kan ne sa no kiti poe. So kin na risu som mo kipit tutu. Man, tiki poe.